0: It is Maroon 5 with Feelings right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and geskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Heerlijke, heerlijke muziek op pad vir jou op hierdie vrijdagochtend. Ek wil het graag vir jou vibe maak. En die volgende uur natuurlijk finish the chorus wat opkom. Dis a lucky en dis a Samsung een. En hierdie specifieke liekie vier vandag anniversary. Gaan jy nie sê hoeveel jaar oud hy is nie. Jy gaan ingeskakel met bly om dit uit te vind. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently, on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: En dan zijn 90.6 FM Stereo, dus Calvin Harris in Bounce featuring Kellis. The London Boys, voor de dag geweest met Chapel of Love. Goedemiddag, Valdruk. Lekker om samen jullie te keien. Dus vrijdagmiddag. Het is een lekker warm hier vandaag, nee? Ja, joh. Ik zou voor jou zeggen, temperaturen lijken glad niet te onaangenaam. Nee, glad niet. 17 graden Celsius is die maximum voor vandaag. Het voelt voor mij amper een beetje warmer als dit kan wees. Maar ja, daar is hij. Ons gaan binnenkort gaan ons kijken wat aangaan met die weer. Dus op pad, net zoals kijkt voor 3:30 vanmiddag. En dan het ons weer een geluid wat ons weer gaan draaien. Dit is Guess the Sound, moeilijk gemaakt door Wine 2000 Amateur Winders. 22, we'll play that sound again. We'll do it the first time around after 3:30. Then 22, we do it again. 10:02, we go over to the answers to see exactly what it is that you said it is. What is the sound? How many are you going to get it right today? En dan die Afrikaanse nieuws en sport is alles op pad om 4:00 vanmiddag. En ons het vroeger, het iemand voor ons hier zo een boodskapie gestuur. En voor ons gesê dat daar wel een probleem op die paaie is, op die pad iewers. So, ek dink kom ons gaan luister gou na die stemnota, want ek meen dit is relevant, dit is een vrijdagmiddag en allemaal wil weet wat aangaan met die verkeer. So kom ons luister gou wat sê die persoon.
1: Hi Jimmy, daar is een ongeluk met 3 voertuie en een taxi by Houtkopstraat, by Keerlaan Hoërskool of Laars, ja, Keerlaan Hoërskool asseblief, in Houtkopstraat is daar een taxi en mense moet maar net bedags wees en versigtig wees.
0: En daar is hy, so wees asseblief op die uitkijk daar. Dit is vrijdag, dit beteken dit is jou vrijdag remix nou. Ja, La Boucher, Be My Lover. Geniet hier jyne, is lekker doef.

Nou ja, daar sê, dit is dan die geluid vir die dag, nie een moeilike een nie, ek dink dit is, dit is nogal een ding waarmee mens lekker kan sit en speel ook as jy dit in jou hande het, dit is lekker. So daar sê, wat denk julle is die geluid, what do you think that sound is? So get those answers through to me on 0623445545, 0623445545, ek dink wat ek moet doen is nog so, een keer gauw vir julle speel, luister mooi en sê vir my wat hierdie geluid is, hy klink so.

0: En dan zijn 99.6 met die Red Hot Chili Peppers en Californication. Nou ja, van met je mee, baie dankie vir die keier. Dit was lekker gewees, hier so op Overdrive. En as alles mooi loop, is ons weer maandag in mekaarse geselskap. Tussen 3 en 6 moendig gemaakt dier Gelma, die trotse borg van Overdrive, hier so op 90.6. Julle met een wonderlijke geseene naweek, geniet het in die geselskap van 90.6. Tot de volgende keer, tot ziens.
1: And it's Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers.